0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jy my so moet verraai nie?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Nee, dan het ek nog een boodskapje ontvang hierso. Een laat boodskapje. Goeiemorgen, Jolene en Prediker. Happy birthday vir Raimondo en Malin Hendricks Toons en allemaal wie hulle birthdays enjoy saam met hulle. Coach Onkie, wat gister verjaar het, van Patrick Arthur van Vier en van die Hoorring. En dan nog eenetjie, ewelijks herdenking van 33 jaar, Oudie Isaac en Anna Visser.

Ach, hij al krijg. Ik zag weer, met mijn rooi rok voor heel dier. Ik wil jou hè, ik ga jou krijg. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Ye wena, zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
2: Hey, zi bundles zedatha naze voice ase Telkom. Ayizifumaneka ngokukhethekile yesiqhakweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
1: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
2: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123# hash. Usikhethele zakho iMotown bundles.
1: Ya, yabona le? Yiyo, itshathi ezithe xhaxhe. Ukutshela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
2: Motown bundles, fumaneka nangaphaya kwemida, uhlala unxibelelene.
0: Telkom, possible begins here.
3: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-65.

0: 0207 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
1: Ja, goeiemorgen, welkom ingeskakel by Eden FM, tyd so 10 minute na 9, my naam is Jolien en ek is saam met die tot en met 12 uur vandag met die kontryprogram. Natuurlijk baie dankie aan Lynn en die breakfast team, baie dankie ook aan ons gastprediker van vanoggend, Pastor Ricardo Swa, daar al die pad van Afvormoed, wat vanoggend so lekker gepreek het, baie mooi preek inderdaad, oor liefde. Nee, so ja, jy kan vir my weet, dis in 5 en 6 morgen vang jy op Eden FM natuurlijk, en dis natuurlijk die afskoop in die eerste dag van vrouwemaand, so ja, vrouwemaand skoop ons lekker af morgenoggend die op Carpe Diem rechtstreeks vanaf ons oudsongatelier. Ja, dis vrijdag, dis naweek, en dis jy laaste dag van hierdie maand, jyne die jaar, hagloop voor ons uit, nee. Maar net te min, kom ons kyk, wat gebeur vandag op die program, op die laaste vrolijke vrijdag, 9:30, het ons hoofdruk in Afrikaans, en ons gesels vandag een bykie saam met Andrea, 10:00 die volledige bulletin in Afrikaans, met weer kwart oor 10:00 sportverslag, en gewoonlik op een vrijdag en een maandag is die sportverslag pas een bykie lang, as gevolg van die aankondigings wat gemaakt word, van die naweek. En dan gaan ek sommer vandagse topic vir u deurgee. As jy een bekende persoon, lewend of oorlede, kon nooi vir 'n koppie koffie of 'n drankie, wie sou dit wees? Ek herhaal. As jy een bekende persoon, lewend of oorlede, kon nooi vir 'n koppie koffie of 'n drankie, wie sou dit wees? 10:30 het ons jou hoogtepunte in Engels. 10:40 gaan ons bak en brou, en ja, vir het ons daar volledige bulletin in Engels met weer net na 11 die luisteraars kese, en soos ek net nog gesê, dis vrijdag vandag, is een vrolijke vrijdag, en 11:30 het ons weer headlines in Isitosa, net in haar volgende gemeenskapsdagboek, en is meer as welkom om van my te kontak by 044-884-0831 of stuur een WhatsApp na 060-505-2693. Kom ons kop hier die vrolijke vrijdag af met hierdie een.

0: Daar sê, het jy stemmie, maar wil ook sing, kom ons kyk gauw. Môre, ek wil net my broer Kirsten Heinz geluk wens op sy verjaarsdag, hy moet sy dag geniet. Ek is lief vir hom en hy sal moet kom wat die vuur hoog kan brand. Dit kom van sy suster Kristelien van Rosemont. Kom ons kyk. Goeiemôre Jeline en Sebas, ingeskakel op jou program, Florentia Malgas. Lekker dag vir julle. Dan het ek nog een stemnota daar vanaf Heidelberg.
1: Ek wil nou net dankie sê vir mama Dina vir die gelukwensing. Sy het my persoonlik self ook gebel en dit wat een loop die gelukwensing op die radio en vir elkeen, ja elkeen, ek ga nou nie namen noem, niemand iets zonder he. Zelfs my familie, wat ook voor ochtend vir my, my familie in Ribbesdal, wat ook voor ochtend vir my versoekie ingestuur het, wil ek allemaal voor sê, dankie, dankie wat my geluk gewens het. Een mooi dag vir een en elkeen. Julle maak die dag vir my extra speciaal.
2: The MC Search 2026 is officially open.
3: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
2: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
3: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
2: Entries close on the 31st of July 2026, then the entry fee is only 100 rand.
3: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/mcsearch. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
2: The Industry Recognition Awards 2026.
3: One stage.
2: One voice.
3: One opportunity.

0: Daar sê, kom ons kyk na die laaste paar boodskapies wat deurgekom het. Môre Julien wil net my kind gelukwens op sy nuwe lewensjaar. Denzel, mami gee vir jou op Psalm 23. Jy moet jou dag geniet. Ek is baie lief vir jou. Het kom van Magrita Delport. Dankie Julien. Goeiemôre Julien, welkom in my huis. Gelukwense gaan aan Corina Pieters wat vandag vir haar. Welkom by die Klip 60. Alles wat mooi is op jou lewenspad. God het in guns op jou lewe. Geniet jou dag. Kom van Miriam Esel van Slangrivier. Dan het ek een voice note gekry, kom ons luister, goeiemorgen.
1: Jolien, goeiemorgen. Gepraat van, wie gaan ek nooi vir een kopje koffie? Weet jy, ek sal graag my ma wil nooi. My dierbare oomoederkie wil nooi wat. Nou ons nou hele paar jaar terug al ontval het. En ook my pa achterna. Maar nou weet ek as my ma gaan nooi, ne. Dan gaan my ma nou nie so na my pa kom. Ja, hulle leem ons wat een graf. My pa en nou weer boer voor toch. En nou as my ma en pa nou kom, dan gaat hulle nou moest nie alleen kom, man. Hulle gaat nou vir jou die ander familie ook saam nooi, soos ouma en opa en broers en sisters. Ai, man. Gaan ek dan nou genoeg het vir hulle allemaal, dan soek hulle sieke nog een teken weekie ook, ne. Wat hulle weer saam wil vat. Maar weet jy, ja, mens, wondersomt en so, die wat hier rondom jou is, geniet hulle, man. En gele koffiekie drinksaam, ek en ou Christy Vili, wie jy, ons nooi nie nog mekaar, die ons val, as hy even bijre, en hy sien my deur, en my motor staat hier voor die deur, dan val hy en dan drink ons een teekie, en ons geniet mekaar, drink hy teekie, man, en wees lief van mekaar. Sorry man, Peres Hermanus, Mosselbaai.

0: Morgen wil ik morgen, ik wil niet morgen zeggen allemaal van mijn vrienden, familie. Ik wil niet happy birthday zeggen in de onderkant van mijn vandola. En dan nog, ik wil happy birthday zeggen. En dan wil ik happy birthday zeggen van mijn geliefde oudste dokter. Dokter, ik wil niet happy birthday zeggen. Maar ik wil daar geniet. En mijn vader wil nog vele jaren iets gaan. Happy birthday, Andola. Happy birthday. De bezoek ik om alle parijen van Jolien en Toebe. Alle patwensen in speer.
1: Goedemorgen Jolien, goedemorgen. Ik wil net van mijn broer Wesley Juris, daar in George van Park Dien, sê, hij moet baie lekker verjaar. Hij moet sy dag geniet. En ek is baie, ons is baie lief vir hom. Ek sien vir jou een van die dag, Wesley, hoor. Een van die dag, dan sal ek jou geskenk om aflever. Mooi dag vir jou, en baie, baie, baie liefde vir jou. Het kom van die Arouse en droe van Eisna.
2: Baie dankie, Jolien. Ek het ook een suurlementair, maar myne is die, soos joune nie, joune klink een bykie meer interesting. Myne is met condensmelk. Ek wil nou jou ene probeer. Hy ene klink lekker, ek vorm sy eie saus, ne? Hy is nog als nice, ja, nee. Ek gaan daar ene van jou nou gebruik, nie meer my ene. Ek is nou altijd gewoond aan my ene condensmelk. Okay then, bye, dankie hoor, bye bye, geniet jou program, bye.
1: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen, hoop het gaan goed. Jolien, ek wil vir oogend net feest geluk sê aan my broer Wesley van George en Park Dean. Hy moet lekker verjaar. Ons dink aan hom en ons is baie lief vir hom. Geniet jou dag Wesley hoor, geniet jou dag. Het vanaan 12 uur toe. Het komt van die Arouse en droe van die snel.
3: Jolien, goeiemorgen. My gelukwense gaan vir oogend aan Andrew McCrieger aan die kant van Heidelberg. Almal is gegroet aan Kandas, Mina Conradi, Elsie en Maureen, Jacques Winvoge. Almal is gegroet, al die bekendes, Antinella, Antirose, Jelle Antie Lysa, jelle is gegroet aan die kant van Heidelberg, Antie Monika, Celeste, Antie Poppy, Antie Ma, allemaal is gegroet, lief vir allemaal, mooi naweek vir allemaal, liefde maar, Sarah.

om seëninge uit te spreek, om mekaar aan te moedig op die weg van saligheid, om goeie dinge oor jou lewe uit te spreek. Dis maar net 'n paar voorbeelde

0: goodness, where the grass is green. Yes. Taking you back to some old school, all right? Yes, 060-505-2690. EFM, good day.
1: Middag, Sebas, hier Mona ingeskakel.
0: Yes, Mona, yes, Mona.
1: Uit. Ja, ik was vanochtend hier ingeskakel, verschrikkelijk bezig geweest. Achter die potten.
0: Oh, yes.
1: Ik had maar nou besluit, ik maak gauw voor onze kinderkies. Wat vrijdag die school heeft, kom gauw een pot sop of
0: lekker,
1: een pot mielies en bonen.
0: Lekker.
1: Ik wacht nou niet voor hulle met die school heeft te kom. Mielies en bonen is klaar. Ja, ik kan zo'n lekker kopje volgeven. Om hulle lichaam weer warm te krijgen. Hulle verstandjes weer te kan laten werken. Ja, Bas, jy het 'n lieflike dag het, met liefde van Ramona uit Nysna.
0: Oh, yes, Ramona uit Nysna. Ja, Ramona, ek weet van jou, ne? Hartelijk goeiemiddag, Sebastian. My boodskap gaan aan mama Dina, auntie Monica, Katrina van Volmoed. Julle moet julle dag geniet, ne? En veilig bly. So sê Monica hier vanaf Oudtshoorn. Baie dankie vir jou, Monica. Middag, Sebas. En wil ek my broer Christian Heinz geluk wens op hom verjaarsdag. Hy moet hom dag geniet, ne? Ek is baie lief vir hom. En hy sal moet kom. Wat die vuur hoog kan brand. Dit kom van hem sister Christeline van Rosemore. Ha! Rosemore's in the house, alright? Hartelijk goeiemiddag, jy wil net een versoekje stuur aan Abigail Delport, ne? Ja, Abigail Delport. Geluk met haar verjaarsdag, mag God haar rijkelijk zien. En sy moet een geseënde dag heet, ne? Dit kom van haar opa, oma en haar nana, Tamia Jafta. Alright, yes, that is how it goes, man. Hartelijk goeiemiddag, Sebastian. Jy wil net vir Malayla Gertes sê, geluk met haar verjaarsdag, ne? Vandaag wordt Rijks te zien oor haar leven en sy moet haar dag geniet en sy moet haar soet dokterkie blij wat sy is. Dit kom van haar tannie Brohilda Bush, ne, van Riversdale, mooi blij. Sebas, gooi dit in die lucht. Eden speel Klibart in my straat. Kwana Kutula. Ja, nee, was ons een plekje daar, ne. Ja, greetings to everyone in Kwana, you know. Kwana is

0: Friday mood, all right? That weekend mood. Woo! Ah, goodness. Ah, it's reggae night, all right? What can I say, man? Thank you so much, everyone that interacted, you know, and sent us all the messages. We appreciate that, you know. Even from hello. Yes. Yes, Joma. Okay.
1: Ik is al rijk in die operatie, was een succes geweest, Sebastian.
0: Trots op jou.
1: Kijk eens zo, Sebastian. Ik luister hoe lekker speel je hier. Maak eens nog een only, hoor.
0: Oké.
1: Is nog in die square. Ik was die andere dag in die square. Die Rasta's blij geweest om mij te zien, maar die zullen nog geen bezig.
0: Ja.
1: Sebastian, wil je niet alsjeblieft van mij? Freedom Street van Eric Donaldson speel, lief.
0: Lekker, man.
1: Mooi naweek voor jou, Sebas, dat is Biu.
0: Bye. Bye, Biu. Alright, yes, that's how it goes, you know. Oh, Reggae Nights. Who can remember that song, you know? What's happening, Katrina, what's happening?
2: Ja, Sebas, en geskakel bij die huis en ik luister lekker voor jou. Dank je voor die lekker muziek. En groeten voor al die maatjes. We hebben een mooie dag in die atelier. Kom nou met bijenliefde.

Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van family values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Ja, natuurlijk, luisteraars. Hierdie een is gededikeerd aan een van die blanke grootstes, meneer Evan Davids. Hy is deep hard to die, blanke supporter, blanke ondersteuners, American Beer.

Meneer, mijn groot vriend, meneer, die beste TM wat ik ooit ontmoet heb. Hij gaat daar aan meneer, aan die meneer, die TM van Pakkersdorp, meneer Grenwell Jansen. Kom ons luister op wat meneer Jansen voor ons hier te sê het. Hy het hier voor ons samen gesels. Hy gesels samen hier so op die

0: moro rugby. As rugby, as rugby. Yes, we spoon pa bere moro. George, Johannes Aris, and Avana. In Bada, who moet as a sort of pot. Rachten goed brak. As we are sterk in alle spannen. Ries gaan naar alle spannen wat moet toe. En laat rugby moro zie je vier. Reynold Jansen is uit.
1: Ja, daar was Grenoel Jansen. Ek het voor van hom gepraat. Ja, hy gaan natuurlijk morgen sy skoonpapi gaan wegsit. Maar hierdie enetjie. Meneer Jansen.
2: Ons is die groen en wit gevaar. Wen of verloor.
1: Dat is net vir jou, meneer Jansen. Dat is net vir jou, Jansen.
2: Wat ons geleerd baar.
1: Ek denk nog altijd die beste team in George.

0: What a track, man. What a track. Right here on Eden FM, Your Voice in Paradise. A song by Mr. Moody, as well as Jermaine Julius. Bring you nothing but flames. It's a jam, man. Ik voel, dat is een lieflijke song. Niet om jou een lekker vibe te zet. En ik kan voor jou één reden geven, maar hoe kan voor jou één reden geven als ik voor jou kan vertellen in 100 ways. Right here on Eden FM, this is the Nightline, and it's time for our, that time of the night, where we get ready for our first DJ. Tonight's DJ is Nankula Bem, all the way from Cape Town. Enjoy this one.
1: Your favorite DJs up next.